0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Hoog tijd om nu je huis te isoleren. Dus laat je nog voor de zomer adviseren. Ga voor meer comfort in huis en een lagere energierekening. Ga naar verbeterjehuis.nl. Zet ook de knop om.

Ha!

Everyone, please put your hands up in the fucking air.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Delen al vakantiehuizen met elkaar. En boeken. Fietsen. En zo zijn er ook deelauto's.
2: En je betaalt alleen als je hem gebruikt. Dus geen vaste lasten.
3: Het scheelt een dure aanschaf en onverwachte kosten.
4: Voor mij is het echt een duurzame keuze.
5: En ik kies steeds een andere. Precies wat ik nodig heb.
1: Delen maakt je wereld mooier. Benieuwd of een deelauto ook iets voor jou is? Kijk op startmetdelen.nl.

hits van nu in een jasje dat je nergens anders hoort.

Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.

Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: And now.
2: All day long.
3: In the mix.
4: Mix 24.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Wacht even, opa. Vannacht pas opladen, hè? Dat kan je instellen.
2: Echt? Is dat dan handig?
1: Ja, met de timer van de laadpaalauto of de app.
2: Handig.
1: Het scheelt ook geld.
2: Heel handig dus.
3: We gaan steeds beter om met energie. Nu nog het juiste moment kiezen. 'S Nachts is het rustig op het stroomnet. Laat Tanja.

meer ruimte in. Ik wil meer ruimte innemen. En dat ben ik nou ook aan het doen met het volgende. Dit is een dikke tip ook voor de grijze bolletjes. Die kunnen jullie ook doen. Serieus, ik heb nou een scooter gekocht. Scooter kopen, moet je doen. Een scooter is een shizzle. Met een scooter... Ja, je hoeft niet met de trap, hè. Je doet alles met een hendeltje. Je gaat keihard. Heel de stad wordt een parcours. Het is geweldig. Je kan lekker zigzaggen, lekker toeteren, horken. Mensen afsnijden, fietsers veel te dichtbij inhalen. Dus kijk, want scooters hebben een slechte reputatie. Omdat Marokkanen ze zouden gebruiken om tasjes mee te jatten. Terwijl ik denk dat er van die Marokkanen, zeker in het begin, helemaal niet expres was. Nee, ik kom ook wel eens snel terug, rijden uit de stad, kom ik thuis hangen, drie tasjes aan mijn stuur. Misschien tasjes hoofd, hij is sportief rijden. Ik heb altijd al een scooter willen hebben. Want vroeger las ik in de Suske en Wiske. En in de Suske en Wiske zaten Lambiek of Jeroen, die zaten wel eens op scooter. En die zweten dan zo'n stukje boven de grond, weet je nog? Dat wilde ik nou ook, godsam. Ik had een nieuw Vespa, ik denk, godsam, wij gaan ook zo'n stukje boven de grond, Ronald. Dus ik rij op de dingen en ik zie ergens in de verte zo'n snelheidsdrempel. Ik denk, god, die gaan we nemen, die snelheidsdrempel gaan we godsamme nemen. Ik trek de ding helemaal open, vol gas, 35 kilometer per uur. En ik neem die snelheidsdrempel en babam, en ik kom niks van de grond. Ik denk, god, we moeten harder, mondje. En ik vind ergens een plekje waar ik de heuvel af ga en er komt de snelheidsdrempel aan. Ik denk, oké, heuvel af, vol gas, neem die snelheidsdrempel. En toen ging ik staan op mijn scooter. Want ik wilde stijgeren. Om te stijgeren wilde ik staan. Ik ging op dat tussenpakje van die scooter, ging ik staan. Nou, je moet nooit gaan staan op een scooter. Want ik ging de heuvel af vol gas, ik stond op de scooter, ik neem die snelheidsdrempel, ik probeer te stijgen en dan blijkt dat dat plastic windscherm keihard tegen je gezicht aankomt. Dat stond nooit in de Suske en Wiske, hè? Wat een kutboekje. Nou. Maar de scooter op zich is een fantastisch concept. Als je kijkt naar de scooter, in principe is het een kruk. Het is een kruk. Scooter is een soort mobiele kruk. Lang ook. Vrij lang. Lang zadel. Een lange kruk. Is het, het is een pianokruk. Het is een mobiele pianokruk. Dat is eigenlijk wat een scooter is. Je kunt ook altijd, als je op de scooter aan het rijden bent op straat, je ziet ergens op straat een piano staan, dan kun je er altijd even langs rijden, even blablabla, maar je rijdt weer door. Er zitten ook een paar kritische gezichten in de zaal, denk ik, ja Ronald, dat kan met de fiets ook. Tuurlijk kan het met de fiets ook. Maar met de scooter kun je hem ook stilzetten voor de piano, zet hem op de bok, vastzak draaien en je kunt spelen. Ja, en dat is fijn voor pianisten, als je een mobiele pianokruk hebt als pianist, als je geen zin meer hebt om te spelen, je hebt een mobiele piano, je naait hem eruit wanneer je wil. Toch, als je geen zin meer hebt om te spelen, fuck it, je naait hem er gewoon uit. Al is het aan het einde van de etude of sonate, schijt aan. Toch, als je... Die mensen, waar is die laten pam-pam? Ja, de mobiele pianokruk, hè? Kan je wat je wil. Samen? Nou, kijk. Niet nou gaan sissen, hè? Er komt nog veel meer onzin. Als je... Als je kijkt, het grootste voordeel van een scooter is dat je je benen niet hoeft te gebruiken. Je kan doen met je benen wat je wil tijdens het scooterrijden. Je kunt ook, daar heb ik ook over nagedacht, je kunt in principe, als je wil, kun je in kleermakerszit op een scooter gaan rijden. Dat is ook vet, hè? Kun je gewoon in kleermakerszit, dan kun je nog steeds asociaal, weet je, lekker toeter, horken, middelvinger, maar je bent ook zen. Een soort asociale zen-boeddhist ben je. Alleen, je moet wel opletten. Want heel vaak als je in een auto zit en je krijgt een aanrijding, dan vlieg je door die voorruit, of niet? Nou, als je in kleermaker zit op een scooter zit, je krijgt een aanrijding en je hebt niet eens een windscherm, dan ga je ver, jongen. Daar moet je wel rekening mee houden. Als je ochtends op een scooter stapt, je gaat in de kleermaker zitten rijden en je hebt al zo'n voorgevoel van, nou, ik zou vandaag wel eens een aanrijding kunnen krijgen. Doe mij een plezier, trek een cape aan. Want je vliegt ver, jongen, steek dat vuistje maar vast uit, daar gaat het. Je ziet... Je vliegt ver, je vliegt ver. Zeker als je de scooter gebruikt waar die echt voor is gemaakt. En dat is dik worden. Oh, want ik doe nou niks meer met de fiets. Ik doe alles met de scooter, dan word je vatsig, jongen, want je trapt niet meer, hè? Je wordt super. Je ziet ook wel eens van die dikke mensen op de scooter, hè? Ja, die zijn dun begonnen. Dat gaat vanzelf. Soms zie je van die hele dikke mensen, die kan helemaal, goddomme. Soms zie je van die hele dikke mensen, denk je, waar pruttelen ze van onder? Blijkt dat ze op een scooter zitten. Maar hier, dat is de dikke tip, Eindhoven. Eerste dikke tip van de avond. Als je ooit van die hele dikke mensen op de scooter ziet rijden, die moet je altijd recht in hun gezicht aankijken. Tijdens het rijden, als ze aan het rijden zijn, moet je ze altijd recht in hun gezicht aankijken. Want heel vaak hebben ze tijdens het rijden, hebben ze een tik zo in hun gezicht. Tijdens het rijden hebben ze een tik zo.
Tik. En dat is dat die onderste kwabben tegen de uitlaat aankomen. Oh, daar hebben ze geen spieren meer zitten. Die kunnen ze niet optrekken. Dat is heftig, hè? Je ruikt de vlees soms ook. Ik zeg, ja. Ik wist dat deunig. Nee, dat is dikke Henk. Die komt net verder.

Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.

Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.

Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: And now.
2: All day long.
3: In the mix.
2: Mix 24.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Even voor het feest begint. Ik bob vanavond. Ja, anders is er straks weer niemand om mama naar huis te brengen.
2: Dankjewel, hè.
1: Ja. Nee, ik bob.
3: Ben je bob? Zeg het hardop.
1: Lekker op tijd weer naar huis, hè, man?

Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.

Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.

Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: And now,
2: all day long,
3: in the mix.
4: Mix 24.

Ze gingen op schoolreisje. 37 kindertjes. 18 ruitjes van 2 hand in hand. En die ene erachteraan. Ook hand in hand. De onderwijzer telde ze de bus in. 9 ruitjes van 4. En die ene op een bankje apart. En de onderwijzer dacht, zonderling. En uit medelijden ging hij ernaast zitten. Na een kwartier hadden ze de 348 rollen rang doorheen gejaagd. En die een op het bankje apart zei tegen de onderwijzer, geloof dat ik denk dat ik hem beetje misselijk word. Ik weet het wel zeker. En de onderwijzer ook, die die groene golf in zijn nek had gekregen. Rang mental was het geweest. Om het kwartier moest die een even overgeven. Tot hij niks meer had. In de file bij Kaatsheuvel heeft de meester die ene bij zijn enkels gevat. En het laatste beetje galzuur uit zijn lichaam gevrongen. Ze liepen het pretpark binnen. 18 rijtjes van 2 en die ene erachteraan. En die onderwijzer dacht, alweer die ene. Wat is het toch een zonderling, zweverig type. Maar die ene was wel de enige die in de verte de achtbaan op zag doemen. En hij dacht, als we daar maar niet mee hoeven. Niet weten dat dat het doel van de schoolreis bleek te zijn. Daar hadden ze 8 maanden lang, 1 keer in de 14 dagen, een gulden per week voor opzij gelegd. Anderhalf uur kregen de kinderen in de rij de tijd om aan het idee te wennen dat ze daarmee mee moesten. En net als wachtende volwassenen werden ze steeds overmoedig. Behalve die ene. Die zei tegen de meester, ik geloof dat ik denk dat ik liever niet mee ga, meester. Ik weet het wel zeker. En die meester zei, we kunnen geen uitzonderingen maken. Daar kwam ongelukken van. Er pasten 9 kinderen in een wagentje. Dat waren 4 wagentjes met 9 kinderen. En in het 5e die ene met 8 mensen die hij nog nooit eerder had gezien. De meester bleef beneden, want er waren nog zo verschrikkelijk veel dingen te organiseren. Heel langzaam zette het treintje zich in beweging. Stijl omhoog, dat ging nog wel. Je had het gevoel dat je maag tegen je poeper drukte, maar och, dan moest het uiteindelijk toch ook allemaal naartoe. Maar plotseling sloegen ze stijl voorover en toen... Toen zat je maag tussen je oren en dat was zo'n raar gehoor. Ze sloegen 3 keer over de kop. Waar was je maag nou in vredesnaam gebleven? En binnen een minuut stonden ze op de plek waar ze nog geen anderhalve minuut geleden vertrokken waren. En 36 kinderen die zeiden dat ze dachten, dat ze geloofden dat ze een beetje misselijk waren. De onderwijzer wist het wel zeker. Hij telde ze nog eens na, maar hij kwam niet veel verder dan 36. En hij vroeg aan die kinderen, waar is die ene? Ze zochten in de bomen, ze zochten in de speelvijver, ze zochten bij de gevonden voorwerpen, ze zochten uiteindelijk bij zichzelf. Ze kwamen niet veel verder dan 36. En zo gingen ze naar huis. Vlak voordat ze bij school aankwamen, zei de meester, onder de banken, jongens. Hij dacht, als er dan straks 36 tevoorschijn komen, valt het voor de meeste ouders nog mee. En de ouders van die ene vroegen aan de meester, maar meester, zullen wij ons kind ooit nog terugzien? En de meester zei, hoop doet zweven.
En ze wilden hem aanvliegen, maar andere ouders zeiden zweven en laten zweven. En één keer per jaar gaan al die kindertjes, inmiddels oud-leerlingen, naar een pretpark in Oregon in de Verenigde Staten. En daar zingen ze ter ere van die ene. Lang zal die zweven.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: TV's, koelkasten, strijkijzers, boormachines. Ze hebben het allemaal uit elkaar gehaald, zodat er later weer nieuwe producten van gemaakt kunnen worden. Zoals fietsen. En als dank voor al dat gerecycle hebben we de mannen van het recyclebedrijf een ontspannen reisje aangeboden. Mannen? Mannen? Maandag mogen jullie weer. Dus mensen.

Wat een flauwekul, hè? En dat vind ik zo zalig om te doen, weet je dat? Die dingen, die stomme dingen doe ik het liefst, hè? Die stomme dingen. Ja, daar hoef je niet bij na te denken of zo. Ja, dat doet je goed, hoor. Kijk, daar hangt nog een heel wetenschappelijk persoon. Laat ik die eens eerst aan u voorstellen. Een zeer bijzonder mens.

0: de toehoorders. Dit hoofddeksel. Dit hoofddeksel doet mij weer denken aan een expeditie die ik gemaakt heb met een vriend van mij, die zit in het expeditiebedrijf. En mijn vriend en ik, wij zijn allebei ornitholoog, dat wil zeggen vogeldeskundige. Vogeldeskundigen. En wij hebben een wetenschappelijke reis gemaakt naar de tropen om al daar de tropische vogels te bestuderen. We hebben het vogelmeer bezocht van Gualdagobo. Wij moesten ons verplaatsen op de ruggen van de kamelen. We zijn meerdere malen gestoken door de muskieten. We hadden meer bulten. Inderdaad. Maar er rest ons toch voldoende tijd om de tropische vogels van nabij te bestuderen. Het is voor mij dan ook een grote vreugde, beste vrienden, om hier vanavond in Amsterdam voor u enkele beroemde tropische vogels te imiteren. Als eerste vogel zal ik voor u imiteren de tjak-tjak.
1: Tjak, tjak.
0: Als tweede vogel zal ik imiteren de Brami. De Brami.
1: Brami.
0: Vervolgens hoort u een imitatie van de witte roepie roepie.
1: Roepie roepie.
0: Deze wordt gevolgd door een imitatie van de zwarte roepie roepie.
1: Roepie roepie.
0: Ongeveer hetzelfde. Hoort u nu een hele bijzondere vogel? De polifinario. De polifinario. En tenslotte hoort u de kroet.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan de weersverwachting gelden vanaf zaterdag tot volgende week. Een hoge drukgebied krijgt meer invloed. Er is weinig wind uit oostelijke richting en veel zonneschijn. De temperatuur loopt weer op naar 25 tot 28 graden. En dan zondag draait de wind naar het zuiden, waardoor nog warmere lucht wordt aangevoerd. Het kwik loopt in grote delen van het land op naar 30 tot 32 graden. Alleen in de kustgebieden wordt het nog niet tropisch warm, met een maximum tussen de 26 en 29 graden. En dan maandag draait de wind naar het noordwesten en wordt het tijdelijk weer iets minder warm. Toch blijft het op veel plaatsen zomers. De maximum liggen tussen de 23 graden en 29 graden. En daarbij wisselen wolken en zon elkaar af. En maakt het noorden kans op een enkele bui. En dan de vooruitzichten voor de komende week. De minder hete periode is weer van korte duur. Vanaf woensdag is het een tijd tropisch warm met kans op een volledige hittegolf. Volledig zijn de neerslagkansen daarbij klein. Wat slecht nieuws is voor de droogteperiodes in ons land. Dus geen regen van betekenis. Tot zover het weer.

0: En dan moet je ophouden, zei mijn broer. En wij moeten trouwens ook uitkijken. Als wij de smaak van de likeur niet heel snel aanpassen, dan gaan ook wij failliet. Ik zei, wat zei jij? Wat zei jij? Smaak aanpassen. Als je iets verdomme in je hele leven nooit moet aanpassen, dan is het smaak. Ik ken mensen die zetten muziek van Bach, van Beethoven, van Chopin op een cd met een ritmebox eronder. André Rieu, die walst op dit moment de hele wereld plat met een stukje Shostakovich. En ik zit nog te wachten op de kerstcd André Rieu begeleid Helmoet Lotti. Dan zijn we lekker bezig. En dat dan bij het derde nummer als verrassing die Berdien Stemberg er dwars doorheen komt pijpen. Dat lijkt me echt een hoogtepunt. Godverdomme nou, hè? Maar als ik tegen mensen van de platenmaatschappij zeg dat dat soort muziek per definitie niet deugt, ze zeggen, ah joh, joepie, doe toch niet zo zagrijnig. Wat is er nou tegen een leuke Polonaise? Zeg je, maar het is een belediging voor de componist. Ah joh, de componist. Die is al lang dood. Over smaak valt niet te twisten, zegt de lafbek. Als je ergens over moet blijven twisten je leven lang, dan is het over smaak. Dat was trouwens het eerste wat mijn vrouw en ik deden toen we elkaar ontmoetten. Twisten over smaak. Wat vind jij mooi? Wat vind ik mooi? En wij vonden lang niet altijd hetzelfde mooi en dat is interessant. Ik vond haar heel mooi, zij vond dat het wel meeviel. Zij vond mij heel lelijk. Ik zei, nou, dat gaat toch al. Weet je, wij waren het lang niet altijd eens. Maar dat is leuk. Maar het is leuk, je wisselt in het begin van een liefde, wissel je dingen uit. Dat boek moet je lezen, die film moet je zien. Daar gaat de zon het mooiste onder.
1: Maar ja, op een gegeven moment, dan ben je wat langer bij elkaar. En dan ken je elkaar smaak zo'n beetje wel. Ik weet wel een beetje wat de vrouw lekker vindt. Beetje melk, twee klontjes. Ik bedoel, wij gaan nooit meer naar de bioscoop. Nee, wij gaan nooit meer naar de bioscoop. Je kan je auto niet kwijt. En jij zit kut. Althans, in onze bioscoop zit je ontzettend kut. Wij gaan meestal een videootje huren. Dan zeg ik, wat wil je, pop? Neuken of vechten? Dan zegt ze, nou, doe maar neuken, dan zien we dat ook weer eens een keer. Maar het is toch interessant, het is toch interessant dat als je verliefd bent, als je verliefd bent en het boekje van de Schouwburg komt uit, wat doe je dan? Dan ga je bladeren. En zeg je, hé, die kennen we niet, daar gaan we naartoe. Maar dat is interessant, je kent iets niet. Dat is een avontuur. Het kan fantastisch zijn. Het kan niks zijn. Je bent verliefd. Je gaat naar iets kijken wat je niet kent.
2: Maar als je wat langer bij elkaar bent en het boekje van de Schouwburg komt uit, dan ga je bladeren. Ja, die kennen wij. Daar gaan wij naartoe, pop. Je moet bij hem alleen niet op de eerste rij terugkomen.
0: Waarom niet? Nou, hij praat nogal met consumptie. Doe ik gewoon oude kleren aan. Je dacht dat je vergeten was, hè? Maar één ding. Eén ding is nog erger. En dat zijn mensen die met de zaak naar het theater gaan. Ja, kom maar. Dan zit je echt op het dieptepunt van je leven, weet je dat? Met de zaak in een bus naar Miss Saigon. Dieper kan de mens nooit meer zinken, weet je dat? En dat het hele bedrijf dan zijn wijf mee mag nemen, ook zo'n hoogtepunt. Dan komt die collega naar je toe van, nou, dit is mijn vrouw. Dat je denkt, ik had het volledig stilgehouden. Ik had het nooit tegen iemand gezegd. En dat je van tevoren met het hele publiek een varkenshaasje roomsaus gaat zitten wegknagen. Vind je het raar dat die beesten de pest in hebben, man? Zo de middel erop. Maar weet je wat het allerergste wordt? Wat het allerergste wordt? Als je inderdaad met de zaak bent uit geweest en je zit straks terug in die bus, ja? En dat dan een van de twee zegt, nou, ik vond het eigenlijk best gezellig. Dan ben je helemaal aan je dieptepunt. En dan komt het ook nooit meer goed. En dan gebeurt het opeens. Dan wordt zomaar opeens een van de twee, impuls, timpel, stapel, verliefd. Als donderslag bij heldere hemel. En dan gebeurt het. Dan dwarrelen er weer gedichten door je hoofd. Dan gaat er weer muziek het ene oor in en het andere oor niet uit. Dat boek moet je lezen, die film moet je zien. Daar gaat de zon het mooiste onder. Want je bent verliefd, ik bedoel, het bloed schuimt weer door je aderen. Je hart klopt, alles doet het weer. Oké, de eerste keer komt er stof uit, maar daarna... Nog niet zo lang geleden... Toen was ik onderweg om de kinderen op te halen. Het was weekend, ik had dienst. En ik liep mijn eigen straat in. En ik liep naar mijn huis, waar ik niet meer woonde. En ik had die sleutel in mijn zak. En ik vroeg me af, zou de sleutel nog passen? Of zullen zij en Hans het slot verwisseld hebben? En ik was te laf om het uit te proberen. Dus ik belde aan. En dat is vreemd, aanbellen bij je eigen huis. En niet mijn vrouw deed open, maar haar moeder. En dat is niet vreemd. En die stond er met de kinderen en ik zei, ze zijn er niet. Nee, ze zijn een paar dagen naar Parijs. Hans had nog nooit de appels van Cézanne gezien. Ik dacht, oh ja, ik ben het bijna vergeten. Ze zijn verliefd. Ze zijn op reis. Ze zijn kijken naar mooie dingen. En ik dacht, zullen ze nu net als wij, 20 jaar geleden, met z'n tweeën door een museum dolen, oog om oog en hand om hand? Zullen ze net als wij, 20 jaar geleden, op precies dezelfde manier naar het kleine meesterwerkje kijken? Zullen zij net als wij, op exact hetzelfde moment knijpen? Of valt knijpen niet te klonen? En toen ik wist dat ze samen de appels hadden gezien, toen dacht ik, ja, nou weet ik het zeker. Tussen ons is het voorgoed gebeurd.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Heeft u vragen over bijvoorbeeld DigiD, zorg, AOW, pensioen of het verlengen van uw rijbewijs? Kom dan naar het informatiepunt Digitale Overheid. U vindt dit in steeds meer bibliotheken. Langskomen is gratis, ook als u geen lid bent. Samen komen we

Ben je zo goed in reizen? Mag ik even ik wil het zo graag. Ben jij goed in reizen? Echt waar, kom je altijd aan waar je wezen wil? Dat meen je niet, wil je het me leren? Hoe boek je? Waar boek je? Gewoon via internet. Ja, daar is het weer. Gewoon internet. Nou schat, als er twee woorden niet bij elkaar horen, zijn het woord gewoon en het woord internet. Voor mij dan, hè? Nou, gewoon internet. Dat is niet gewoon, dat is heel bijzonder. En van die mensen die hebben vakantiefoto's die zo beeldig zijn. Ik zeg, nou, hoe krijg je zo'n huisje geboekt? Nou, gewoon leukhuisje.nl. Ik denk, joh. Nou, en dan ga je zitten achter je computer, leukhuisje.nl. Ja hoor, 350.000 leuke huisjes. Tot diep in de nacht, 6 nachten achter elkaar, kriel in je ogen, leukhuisje. En tot op de bodem alles uitzoeken, leukhuisje. En op een gegeven moment wil je bijna zeggen, doe die maar. Maar ja, het kan een leuke foto wezen, maar het ziet er dan... Hè? Ik heb gehad dat ik naast een steengroeven zat met mijn prachtige paleis. Elke ochtend om 7 uur mooi uitzicht, maar dit geluid... Nou, kijk ze me lief aan met zo'n blik, dan kijk je toch gewoon even op Google Earth. Duh. Dat is niet gewoon, dat is heel bijzonder. Nee hoor, toets nou maar je vakantieadres op Google Earth in, moet jij eens opletten. Rup, en dan ga je zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom. Je kan de mieren op het tuinpad zien schijten. Je ziet precies, hier is je huis, heg, stoep, straat, stoep, heg, vuilverbranding. Vlucht, hoe heet dat, zo'n ding, zo'n, ik weet even het woord niet meer, zeg, hoe heet het, waar vliegtuigen landen, vliegveld, ja, daar is hij weer. Daar had je hem mee, beetje vlieg, van die dingen waar vliegen en dat je dan duizend, maar behoor, nou ja, goed, in ieder geval. En dat je denkt, niet boeken. En iedereen doet net of het heel eenvoudig is, en dat is het niet, gelukkig zijn is niet eenvoudig. En dan ben ik bij vriendinnen, en die hebben leuke spullen in huis, die hebben weer een nieuw kastje, en ik denk, wat een mooi kastje. Dat moet een erfenis van je oud-tante zijn. Nee hoor. Ik zeg, dan ga je zeker elk weekend naar België, naar die brokanterie. Nee hoor, gewoon. Marktplaats, jou. Ik zeg, was zeker onbetaalbaar. Nee hoor, €12,50. Ik zeg, dat meen je niet. Maar hoe krijg jij zo'n leuk kastje uit Marktplaats? Nou, toets daar dan ook eens in. Leuk kastje, moet jij eens opletten. Goed. Nou. Dan toets ik gewoon leuk kastje in, 44 pagina's leuke kastjes. Nou, daar ga ik weer. Leuke kastjes. En op een gegeven moment denk ik, weet je wat, ik neem deze. Wat blijkt, dan moet ik er weer van een schubbekut TV. Jawel, ik had wel maximaal 15 kilometer om mijn huis ingetoetst. Zit hier bij de hand. Ja, dat had je maar niet moeten toetsen, dat had ik wel. Maar rondom Amsterdam hebben stylisten alles al leeggeroofd, begrijp je? Maar blijkbaar moet ik er voor een schubbekut TV. En ik bel die vrouw op. Althans, ja. Ik bel die vrouw op. Ik zeg, ik ben van Dongen, ik bel van het kastje. En ik verstond het mensen. Oh, nee, dan moet je even naar Knal komen. Ik zeg, sorry, wilt u langzaam maar praten? Maar nu, de bel, moet je even naar Knal komen. Ik zeg, wat is Knal komen? Naar de Knal komen. Ik zeg, vrouw, wat is Knal komen? Naar Knal, Stadskanaal. Ik zeg, vrouw, dat is 500 kilometer op een dag. Dat red ik niet. Ik kan er niet 500 kilometer van. Nou, u klinkt nogal gestrest, hè? Kom u nou maar hierheen, krijg een kopje kippenzoek, krijg een kopje koffie, kniep je in de bank. Bel ik Margreet, gaan wij met z'n allen klaar voor jas, is er niks meer aan de hand. Goed. Ik zeg, weet je wat je doet? Stuur maar op. Nou, zegt ze, dat is een goed idee. €75 portekosten later staat dat kastje in mijn huiskamer. Ik haal dat papier eraf en ik denk, ja. Ik had het ook weggedaan. Weet je wat? Ik zet het gewoon weer op Marktplaats. Geen hond die er belt, hè? Geen hond. Wat ik ook op Marktplaats zet, er heeft nog nooit iemand van... Ja, die man van Marktplaats zelf. Wilt u alsjeblieft dat verschrikkelijke kastje eraf halen? Wij schamen ons kapot op de redactie.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan de weersverwachting gelden vanaf zaterdag tot volgende week. Een hoger drukgebied krijgt meer invloed. Er is weinig wind uit oostelijke richting en veel zonneschijn. De temperatuur loopt weer op naar 25 tot 28 graden. En dan zondag draait de wind naar het zuiden, waardoor nog warmere lucht wordt aangevoerd. Het kwik loopt in grote delen van het land op naar 30 tot 32 graden. Alleen in de kustgebieden wordt het nog niet tropisch warm, met een maximum tussen de 26 en 29 graden. En dan maandag draait de wind naar het noordwesten en wordt het tijdelijk weer iets minder warm. Toch blijft het op veel plaatsen zomers. De maximum liggen tussen de 23 graden en 29 graden. En daarbij wisselen wolken en zon elkaar af. En maakt het noorden kans op een enkele bui. En dan de vooruitzichten voor de komende week. De minder hete periode is weer van korte duur. Vanaf woensdag is het een tijd tropisch warm met kans op een volledige hittegolf. Volledig zijn de neerslagkansen daarbij klein. Wat slecht nieuws is voor de droogteperiodes in ons land. Dus geen regen van betekenis. Tot zover het weer.

Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik hield zomaar ineens van jou. Je hebt niet in de gaten wat je allemaal met me doet. Dat kun je ook niet weten. Ik heb je pas één keer ontmoet en toen heb je mij misschien niet eens gezien. Ik ging nooit naar buiten, echt vrolijk was ik niet.

0: De aanwezigheid van de Heere God. Wat is dat? De aanwezigheid van de Heere God. Christus. Jezus Christus. De Heere God, Jezus Christus. Wat is dat? Ik kan het niet uitleggen. Dat is iets. Dat is een gevoel. Christus. Ik kan het niet uitleggen. Je kan het niet uitleggen. Het is een gevoel. Je kan niet.
1: Hou je kop dan, man! Ik word toch zo gek van dat christentuig, hè? Oei, christenhonden. Kijk, die Jezus Christus, hè? Sorry, maar dat was een nozem uit Nazareth. Verder niks. Prima gozer, niks aan hand, maar een nozem. Weet je wel? Je hebt dan God, had hij het altijd over, God. En God heeft alles gemaakt, hè? Het hele universum, de aarde, ieder grasprietje, allemaal van God. En dan zei hij, ja, dat is mijn vader, hè? Ja, dat is mijn vader, heeft het allemaal gedaan, hè? Ja. Het was gewoon een mens. Jezus was gewoon een mens, dus je liet ook scheten. Sorry dat ik het... Ja, dat vind ik leuk, dat is een beetje banaal, maar dat is zo. Een mens laat scheten, Jezus heeft scheten gelaten. Dat is, en dan moet je dat voorstellen. Dat je dan zo bezig is. Ik ben dan de zoon van God. Dan. Zet anders een raam open even. Kan toch niet, man. Maar dan ga je met van dat christentuig in discussie. En dan vraag je, hoe weten jullie dat zo zeker? En dan zeg je, ja, dat staat geschreven. Ja, maar hoe weet je dan dat alles wat geschreven staat, waar is? Ja, dat staat ook geschreven. Dus ik heb altijd, als ik met dat tuig in discussie ga, hè, heb ik altijd een klein boekje bij me. Daar heb ik ingeschreven, God bestaat niet. Weet je wel? Dan heb ik in discussie gezegd, hoe weten jullie dat zo zeker? Ja, dat staat geschreven. Oh, dat is heel gek, want kijk, hier staat... Ik voel mij heel erg verbonden met het Joodse volk. Maar waarom? Omdat ik Joods ben. En met wie voel je je verbonden? Met die andere Joden. Maar waarom dan? Omdat die ook Joods zijn. Maar wat voel je dan? Ja, een soort verbondenheid. Maar waarom dan? Omdat we allemaal Joods zijn. Maar wat is dat dan, die verbondenheid? Ja, dat is...
0: Ja, je kan dat niet uitleggen. Dat is...
1: Maar wat doen jullie dan? Nou, we hebben allerlei tradities. Oh ja, wat dan? Nou, dan gaan we bijvoorbeeld gezellig met z'n allen allerlei dingen niet eten. En bij hele jonge jongetjes snijden wij een stuk van de lul af. En heb zelfs van die gekken, die hebben dan van die Bob Marley-achtige dreadlocks, zo'n hoedje op, staan de hele dag tegen de muur te mekkeren. Ja, zou leuk zijn dat die muur er een keer genoeg van kreeg. Hè? Staan zo van, dat die muur dan zegt, flikker nou eens op, man! Ik ben ook niet van steen. Oh, man. Oei. Weet je wat ik ook zo'n ontzettende zak vind? Allah! Allah met zijn dikke lul. Maar dan heb je van die hysterische zandmensen, die gaan heel hard op me. Allah! Allah! Dan denk ik, jongens, doe eens rustig, het is zo heet.
2: Weet je wel?
1: Dan denk ik, Allah! Allah! Allah! Dan heb je van die doodsbange zandvrouwtjes met doek om mijn kop, vraagt een cameraploeg. Worden jullie onderdrukt? Dat moet ik aan mijn man vragen. En Allah vindt alle Nederlandse vrouwen hoeren. En daar heeft hij volkomen gelijk in. Maar dan moeten die zandvrouwtjes niet denken. Oh, doe ik snel een doek om mijn kop, ben ik geen hoer meer. Nee, dan ben je een hoer met doek om je kop. Kom op, zeg. En dan hebben we nog de Hindoes. De Hindoes die staan de hele dag tot hier in een vieze, gore, smerige sloot. Echt ontzettend smerig. Staan ze dan een beetje zo. Dat doen ze omdat ze anders een kutleven krijgen. Dus dat leven moet dus nog erger zijn dan de hele dag tot je navel in een dampend riool staan. En dan staan ze zo. En dan zeg je van, hey, kom nou eens uit. Nee, nou is het mooi geweest, hè, eruit. Hup. Nee, hup, eruit, douchen. Kom op. Dan zei ze, nee, ik blijf hier. Nee, ik blijf hier. Oh, shit, een koe. Oh, koe. En dan zeggen ze tegen mij, ja, maar dat zijn de religies van die mensen. Dat zijn de tradities van die mensen. Dat is de manier van leven van die mensen. Dat is de cultuur van die mensen. Daar moet je respect voor hebben. Heb ik geen respect voor? Ik vind sukkels. Sorry. Weet je. Weet je waar ik respect voor heb? Hells Angels. Wat is er nou op tegen dat een paar bonkige leernichten elkaar een beetje aftrekken in een blokhut? Is dat zo erg? Dat wel raar is. Het is wel heel raar. Als iemand zegt dat ze crimineel zijn, komen ze langs, slaan ze op je bek en bedreigen ze je. Hetzelfde dat even iemand zegt dat het een loodgieter is, komt hij langs, repareert je verwarming en zegt hij, als je nou nog een keer zegt, kom ik terug en dan maak ik die kraan nog, hè? Kan toch niet? Ik hou niet. Een goed.

0: Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Joh, het is mijn moeder maar. Hey! Wat een knapperd. Kom, dan moeten we op proosten.
2: Ja.
3: Gezelligheid zit in een klein hoekje. Spreek daarom ook als je op visite gaat goed af wie de Bob is.
4: Liefje, Bob jij of...
3: Bob, daar kun je mee thuiskomen.

0: dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan de weersverwachting gelden vanaf zaterdag tot volgende week. Een hoger drukgebied krijgt meer invloed. Er is weinig wind uit oostelijke richting en veel zonneschijn. De temperatuur loopt weer op naar 25 tot 28 graden. En dan zondag draait de wind naar het zuiden, waardoor nog warmere lucht wordt aangevoerd. Het kwikke

loopt in grote delen van het land op naar 30 tot 32 graden. Alleen in de kustgebieden wordt het nog niet tropisch warm, met een maximum tussen de 26 en 29 graden. En dan maandag draait de wind naar het noordwesten en wordt het tijdelijk weer iets minder warm, toch blijft het op veel plaatsen zomers. De maximum liggen tussen de 23 graden en 29 graden. En daarbij wisselen wolken en zon elkaar af en maakt het noorden kans op een enkele bui. En dan de vooruitzichten voor de komende week. De minder hete periode is weer van korte duur. Vanaf woensdag is het een tijd tropisch warm met kans op een volledige hittegolf. Volledig zijn de neerslagkansen daarbij klein. Wat slecht nieuws is voor de droogteperiodes in ons land. Dus geen regen van betekenis. Tot zover het weer.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: In het verkeer zit je niet op je telefoon.
2: Ik ga nu rijden. Ben ik van Mono. Tot zo.
3: Mij niet hebben. Salami of spinazie?
4: Mij niet hebben.
5: Kan iemand dit even checken?
4: Mij niet hebben.
5: Mij niet hebben. Hé, hey, waar blijft Gio?
6: Mij niet hebben.
1: Laat anderen voor vertrek weten dat je onderweg bent. Zo raak je niet afgeleid. Rij Mono en kom veilig thuis. Mij niet.

0: vier pillen gebruikt.
1: 1, 2, 3, 4 pillen gebruikt. 1, 2, 3, 4 pillen gebruikt. 1, 2, 3, 4 pillen gebruikt. 1, 2, 3, 4 pillen gebruikt. 1, 2, 3, 4 pillen gebruikt. 1, 2, 3, 4 pillen gebruikt.

And it just goes on. Time to make the club go up. Time to

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: TV's, koelkasten, strijkijzers, boormachines. Ze hebben het allemaal uit elkaar gehaald, zodat er later weer nieuwe producten van gemaakt kunnen worden. Zoals fietsen. En als dank voor al dat gerecycle hebben we de mannen van het recyclebedrijf een ontspannen reisje aangeboden. Mannen? Mannen? Maandag mogen jullie weer. Dus mensen, blijf inleveren.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Delen al vakantiehuizen met elkaar. En boeken. Fietsen. En zo zijn er ook deelauto's.
2: En je betaalt alleen als je hem gebruikt. Dus geen vaste lasten.
3: Het scheelt een dure aanschaf en onverwachte kosten.
4: Voor mij is het echt een duurzame keuze.
5: En ik kies steeds een andere. Precies wat ik nodig heb.
1: Delen maakt je wereld mooier. Benieuwd of een deelauto ook iets voor jou is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ontvang je een NL Alert? Lees meteen wat er aan de hand is en wat je moet doen. Wees alert bij een NL Alert. NL Alert. Direct informatie bij een noodsituatie.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Je vindt ze in elke generatie. Mensen die alles uit het leven willen halen. Vroeg op. Licht aan. Niet stoppen. Verder gaan. Een generatie dwars door alle generaties heen. Die de wereld wil zien en er wat van maakt. Niet verbonden door een jaartal, maar door een mindset. Een generatie van doeners. Denkers. Delers. Mensen zoals jij. De mensen van generatie D. Sluit je aan op werkenbijdefensie.nl.
2: Attention. This DJ is about to take you on a ride through the decades of music. Be prepared for something new. Something special. Something remarkable. It's time to welcome your host.
3: Are you ready for me?

7 6 5 4 3 2 1 0 Ready to go.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Nu het nieuws over het klimaat. Het
2: is niet meer weg. Klimaat. Dat is lastig hoor.
3: Pap, serieus. We moeten allemaal meer doen, hè? Anders dan verandert het leven op aarde straks voorgoed. Dat extreme weer, die overstromingen en die hitte, dat kunnen we toch niet laten gebeuren? En ja, er gebeurt al veel in Nederland, maar bedrijven kunnen nog duurzamer ondernemen. Organisaties meer vergroenen.
4: En de overheid, die moet ook meer doen.
3: Precies. En wij zelf ook natuurlijk. Anders omgaan met energie. Anders omgaan met spullen. Anders reizen. En anders eten.
5: En dat heeft echt zin allemaal?
2: Ja, tuurlijk. Alles wat wij doen voor het klimaat, dat helpt om de aarde leefbaar te houden. Hè? Ook voor onze kinderen.
6: Veranderen gaat niet 1, 2, 3. We moeten het samen doen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Alleen dan kunnen we grotere stappen zetten. Zet ook de knop om.
7: Attention. This DJ is about to take you on a ride through the decades of music. Be prepared for something new. Something special. Something remarkable. It's time to welcome your host.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Delen al vakantiehuizen met elkaar. En boeken. Fietsen. En zo zijn er ook deelauto's.
2: En je betaalt alleen als je hem gebruikt. Dus geen vaste lasten.
3: Het scheelt een dure aanschaf en onverwachte kosten. Voor mij is het echt een duurzame keuze.
4: En ik kies steeds een andere. Precies wat ik nodig heb.
1: Delen maakt je wereld mooier. Benieuwd of een deelauto ook iets voor jou is? Kijk op startmetdelen.nl.

one of those.

Look in my eye.

0: dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ik ben Tamara Derks en als huisarts weet ik dat de giftige stoffen in vapes heel schadelijk zijn. Voor de longen en voor de ontwikkeling van de hersenen. Ik heb best moeite om dit over te brengen op mijn dochter van 13. 1 op de 10 kinderen van 12 heeft al eens gevaped. Ik wist niet of zij al eens had gevaped. Ze zei van niet. En toch ben ik met haar hierover gaan praten.
2: Zegt jouw kind ook nee tegen vapen? Wacht niet. Praat erover, zodat je kind niet begint. Kijk op neetegenvapen.nl.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Wacht even, opa. Ah. Vannacht pas opladen, hè? Dat kan je instellen.
2: Echt? Is dat nou handig?
1: Ja, met de timer van de laadpaalauto of de app.
2: Handig.
1: Het scheelt ook geld.
2: Heel handig dus.
3: We gaan steeds beter om met energie. Nu nog het juiste moment kiezen. 'S Nachts is het rustig op het stroomnet. Laat Tanja.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Nu het nieuws over het klimaat.
2: Klimaat. Lastig hoor.
3: Pap, serieus. We moeten allemaal meer doen, hè? Anders dan verandert het leven op aarde straks voorgoed. Dat extreme weer, die overstromingen en die hitte, dat kunnen we toch niet laten gebeuren? En ja, er gebeurt al veel in Nederland, maar bedrijven kunnen nog duurzamer ondernemen. Organisaties meer vergroenen.
4: En de overheid, die moet ook meer doen.
3: Precies. En wij zelf ook natuurlijk. Anders omgaan met energie. Anders omgaan met spullen. Anders reizen. En anders eten.
5: En dat heeft echt zin allemaal?
2: Ja, tuurlijk. Alles wat wij doen voor het klimaat, dat helpt om de aarde leefbaar te houden. Hè? Ook voor onze kinderen.
6: Veranderen gaat niet 1, 2, 3. We moeten het samen doen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Alleen dan kunnen we grotere stappen zetten. Zet ook de knop om.
7: Haha! Oh yeah!